Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. I boss up and an under it's lean a dart. But hey, dart is your old beer, shove the os and halt to a better. Dan, for dre yua, we hay in reisen predia. Hey, as Nemo's filvot vidas being 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yinke mess down at the foot. I have nicht in Hewitt om angenommen manke Herrschaft, have nicht in Buick geschrieben, have sich nicht befriedt, nicht viel Land und Hieser top gekocht, has nicht in Hewitt Schulter gegangen von Menschen, und have sich nicht in Hewitt Städt gemerkt in a sehr große Stadt. Aber hier wie ein Mann. Hier wie ein Mann. Er hat nicht groß, was er an sich selbst. En hij had nus met deze welt te doen, wie dat hij Gottes arbeid, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz aschuldig, werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen twee andere verbreken. Ze gaan wil ze dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Eva-rock, zijn blijf-rode-rock. Als hij is gestorven weer namens aan Rolf van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven. Hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aanbouwen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreeg voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zal wie dat ook doen. Hier wie een man.

De vore zo rane as een maagdje, de vore op de wengen op klotre zo als trechtsmane, en de vore in jede ene en zien weichkone, en ze wanken niet weich van erstich. Ik had in zevende vaars vader gegeeft, wils Joel jeet nu van de jegen woordje tiet, zine tiet, no dem Herr zijn dag en de toekomst. En we worden zene dat hij van dem Herr zijn dag reed, nu de negende vaars. De worden hanen trigranen en een stoot, de worden op de wengranen, de worden op de hiezen en op klotere, de worden en de venster en dan komen zoals een dief. Dat is niet zoals die heisrijke deden en Joel zijn het tijd. Dan zachten de bloes nu je eens. Tiende vaars. De eed wordt ver aan schedre. De hemels worden schedre. De zon en de moon worden verdiesterd worden. En de stierens worden erschienen terughouden. Dat is goed te zien dat dit meer is. Als bloes de jegen wordt geplog. Oder Joel dat zij je even drieven, een door het andere. Ober vriend, de profeten deden niet even drieven. Nee, nee. Dit is dat beeld, dat Johan ons jeft, en dat openbaringsboek, dat in de grote triep zal passeren worden.

nu de afta farj. En de Heer gat wat zine stem here lote ver zine armee, dan zine loge as zeer groot. Dan de zine woord bevoort je deed as stoik, dan dem Heer gat zine dag as groot en zeer schraaklich, wer kan en den dag bestone? Dit is nu dat redde mol dat Joel dem Heer zine dag erwene deed. En dit stemt met wat de Heer Jezus zeed, dat van die dag niet worden verchartet worden, wordt geen mens overblieven. En waarde, wer kan in den dag bestonen? Johan heeft ons waarde die antwoord. Hij zegt, dat am Anfang van die tijd, wordt God de natuur

Achte aufschniede. Da wird ne Tiet senne, wann dort kein Wind wird senne, en gereicht von Gott. Gott sagt, dort man irgend wer da wird der komme kenne, wurde dort die senne, die Gott sein Seil en erstieren habe. En ans es gesagt, dort Gott wird wenst, 144.000 von sein Volk Israel segle mit sein Seil. Aber da wird auch ne große Menge Menschen senne, von den Heide, die dem Antichrist sein Tierchen nicht wore nehme, die auch wore beschützt wore. Also es dort ne gute Frage, die Joel hier verstellt, wer kann an den Dach bestohne? He mag dort klar, dort dem Herr sein Dach anfangt mit Distanis, so aus der hebräische Dach, wann die Sonne ungejährt, jo, dort hiele macht von der Nacht dure. Aber die Freude kommt, wann es morgenst ist. Dort ist so, als Gott dort deit. Und nun kommen wir nur den 12. Vers. Wort kann Gott sein Volk donen? Wort kann ein Sünder donen in so einer Zeit? Na, hört, was der Herr sagt. 12. Vers. Also sogar nu, sagt der Herr Gott, dreht jün no mi mit jün ganzet Hort und mit Fasten und mit Hiele und mit Trüre. Dort wird, dat ek dreie evesat ha, kun ook evesat worden als Buße donen. Gott sagt zu sein Volk, dat ze nu am komme seele, de ha am verlote, ob ze seele nu terugkomen no am. Aber wat es Buße? Na Buße meint nicht bloß ein paar Throne hiele, wann da ook vorken Throne sind, met worden Buße. Dat is so als ne Nofall von Buße, dat heet Throne. Buße meint, dat eine sin zin en welle ändre deed, en en dem dat eine ram dreht en en ne andere Richtung jeet. Predje McGee vertalt, dat als he angefangt hat met zin predje dienst, deend he en de gemeente wo he abgewassen wie. Da wäre een nadeel zeer fijne menschen gewast en de gemeente. En da wie een man besonders die en de bank wie. En die had am uitgeholpen met wat geld liet, en had am ook geholpen wat arbeid te krijgen. Wils de tjoik had am niet genoeg gegeven om leven. Die weer zo als een voder to am gewaast. Een dag weer hij aan de bank en dan je gewoon nodig man, en had am verteld wat hij hem zijn had. De banker had am ganz einfach gezegd dat het niet een goede idee weer. McGee hat sich sehr geäuert und hat sich rammgedreht und wie rutschgegone. Aber als er bei der Gast kam, wie am so gewasst, dass es so nicht reicht wie. Und er hat sich rammgedreht, da ab der Gast und wie trägegone und wie träg nur den Mann gegone. Der hat Throne in seine Augen gehabt. Und McGee sagt, er hat Busse gedone über sein Euer und wie rammgedreht en had dat goed gemaakt. De bewijs van Buße, wie dat hij zich ramgedreid had, en wie teruggegaan, en had dat traag gemaakt. God zei te zien volk de Juden, dat ze zullen Buße doen met haar ganse hart. Van harte. Hij meent ware Buße doen. De nieuwe volk van ware Buße is dan vasten, en hielen, en treuren. Dat is schon, aber voor meer mensen is dat zo, dat ze denken dat wann ze nog verder gaan, wann door een gelegenheid gegeven wordt, en door verder dan een paar tronen schedden, oder genoeg tronen schedden, dan zijn ze bekeerd, oder hebben wat tracht gemaakt. Jo, en ik deed dat ook als een jong, aber dat meent leider zeer weinig, voor een stoot. Aber dat kwam een dag, als ik wist, dat ik ver dem Herr komen moest, met woorden, hielen en treuren, en Buße eben mijn hordet hort, mijn staltet stalen, en dem Herr annehmen. En jo, dat zijn nu ook tijden, wann ik ver dem Herr komen moet, besonders wegen mijn staltet, en Buße donen door Eva. En nu jet Joel wieder, de 13. Vers, jo, doet jene hortet te rieten en nicht jene kleider, en dreht jene no dem Herr Gott, jene Gott, dan hij is zeer genedig en val erbormen, langzaam oeierlijk te zennen, en val grote leeftoligheid,
en det am leit vegen all dat bezet. Zij ma dit mat ne ervaring zenne dat van dat hort kämt. Zij wo he zeigt dat ze ere horte zele te rieten en nicht bloos ere kleider. En dat Oude Testament wie dem hoge priester dat verbode dat he zine kleider te rieten zal. Wie doen dat nicht bewiese dat heet busse met dramatisch zenne, dat toriete zal hem hort zenne. En dan zegt hij ook dat ze zelen zich naar de Heer God, er God, draaien. Dat is ware buße. En dan, Jodan, heeft wat hij zegt, dan hij is zeer gnädig en vol erbormen, langzaam oeilig te zijn, en vol grote leeftoligheid, en dat am leid, wegen al dat bezit. Wann wie bad dat Jona boek ware zijn en een studium, waar ik waar de reden van wat dat meent, wanneer hij zegt dat God dat leidt deed wegen dat bezit, dat hij zegt hij doen een woord. We hadden al een beetje van gered als we in de tweede Mozeboek waren. God deed zijn zin niemals anderen, hij is onveranderlijk. God deed niet anderen, maar wanneer een zin de busse deed en nu God komt voor vergevenis, dan zegt God dat hij dem zinde niet rechte woord. God zegt dat deze ik nog aan je dreid haft, en hij wordt hem dan niet rechter. Waarom niet? Wil hij genedig en erbormend is, en langzaam oorlijk te zijn, en bewijst bijzondere leeftoligheid, en dat dat hem leed wegen dat bezit. Dat laat zo als wanneer hij zijn zin geënderd haft, maar dat is wil hij immer goed en genedig is. Maar is dat is in een zin ziemlich eenvoudig. Dat is zo als dat in Egypte weer, dat het zo leid is van God zijn zin geënderd had. Hij schijkt een ploeg naar de nächste aan Farao, naar gelegenheid te geven, buzen te doen, maar hij deed niet, en dan in Jona zijn zag, God schijkt Jona naar de Ninevite te predigen, dat hij God, de stad, vernichten wordt. Maar als hij buzen deed hij de stad niet vernichten. Dat leidt zo als van God zijn zin geënderd had, wil hij zeggen dat hij de vernichte woord. Waarom deed hij dat niet? Dat weer niet wil hij zijn zin geënderd had, maar wil de stad buße deed. God zegt ook dat we alle gezindigd hadden en kortje komen weer aan God zijn heerlijkheid, maar wat deed hij wanneer we en buße nog aankomen? Hij deed ons vergeven. En je hebt aan zijn heerlijkheid, zei maar. Wanneer mensen buzen doen, dan is hij immer genedig en erbormen, en langzaam oeilig te zijn. Vriend, we kennen ons immer op God verloten, hij ändert niet. Deze wereld en woont wie leven, is niet erbormend en genedig. En mij is dat niet duidelijk waarom mensen niet worden naar de heiland komen en buzen. Ik kan dat niet verstaan. Nu zegt hij in den 14. Vers, wer weet of hij terugkomen wordt en buße doen, en een zegen hingen zich loten, sogar een etesapfer en een drinkapfer, tot dem Herr God, jun God. De Herr wordt aan waarde zegenen, en de vlekken, en aan de wiengordes, en zij worden waarde een drinkapfer brengen kennen, en ook een etesapfer brengen kennen, tot dem Herr God, wanneer ze terugkomen worden naar de Heer God, er God. Jo, en dat is interessant dat het drinkapfer hier erwähnt is, wanneer ook niet van een drinkapfer gezegd wordt in dat derde Mozeboek. Dat drinkapfer wordt op de andere apfers gegoten, dat weer eindelijk een poort van al de andere apfers. Dat wordt op de apfers gegoten en dan voert dat een hecht zoals een domp wann dort ab de heete Kohle fall. Da is hier noch wat dort interessant is. Paulus redt ab eine Stede und sagt, dat hij wel ha, dat zijn leven, zoals dort zal zijn, een drinkapfer. Een apfer ab dem Herr Jesus zijn apfer, dat zijn leven mocht zo zijn, dat als een damp ne hecht voer voor God zijn eer en heerlijkheid. Am wir ze dat in zichzelf wie hij zo mee nuscht. Aber dort wie wichtig, dat hij en Christus wil zijn, en mij het ook zo. Ik wil ook bloos, voor dem Herr Jesus zijn eer
en harlichet zanna. De ulle natuur ziekt emma ihr en harlichet voor zichzelfst. En dat is wat dat miso is, de meeste mensen met kamp verdoenen. Dat heet wanneer mens zich betiert haft. De weltmens haft dat en zichzelfst, en ik bedoel of hij door met kamp verdeelt. De proef bloos wat meelig dat hij wat doorkomen kon, waar mensen aan ihre waren. Voorken haft dat dan met geld te doenen. Ober ik zei dat zo voorken, dat weltmensen even andere harsche willen, en doen wat dat kosten mocht. En dat is zo schoot, want wie als Christen dan ook zo'n neiging bewiesen. De Bibel zegt dat wie ons ver dem Herr demietje zelen, dan wordt hij ons nehecht hebben. Ober tofwalken wel wie nicht door no luren. Wie willen de ihr nu hebben? Mij is zo, dat een anbetierde mens zich nicht zelfs demietje kon. Dat neemt dem Heilige Jezus zijn kracht en macht, dat voor dich te brengen. En zo als ik al eermal gezegd ha, dat meint dat eene zich iedere dag, dat leefste voet smorgens, wanneer hij opsteed, ver dem Herr komen en te arm zeien, dat wie ons arm gans han geven, zodat hij kan een en derg ons verharlicht worden. En vriend, wanneer du nog niet dem Herr Jezus aangenomen hast als din Heiland, dan is dat, wo du aanvangen matst. Hij is reed die dine zin te vergeven, en die dat eeuwig leven te geven. Zij nu te arm dat du weet dat du een zinder bent, en dat du arm nu aannemst als dien rader. Hij wordt die dine zin vergeven, en die als zijn kind aannemen. Nu gaat het zeggen, mijn vriend.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

geleden heeft en verzocht worden is, kan hij die helpen die verzocht worden. God schickt seinen Sohn in diese Welt nehmen, en die wordt een mens. Hij neemt mensengestalt aan, nicht so als een engel. Hij die lieden als een mens. Hij starf als een mens. En als hij abstonden deed, dan houdt hij dem zich over dem dood. Also dat is een wohl goede noodrecht voor ons menschen. Dat is de herrliche boodschaft. En tjem te vrouw, wir doa kein anderet Mädel voor onze radung. Nee, doa wir kein andere, die dat doonen kon. Ook kein Bruder kon den anderen raden. Twee strafstaatje hier. En dat eerste is uit Psalm 49, vers 8. Doa is keiner, die zijn Bruder bij God losleizen kon. En dat leven raden kon. En dan, dat andere is Openbaring kapitel 5, 3 bot 5. En door wie China am Himmel, oder op de Eerd, oder onja die Eerd, die dat buik opmerken, en door een tje kon. En ik hiel zei ja, dat door China gevangen wordt, die am stand weer dat buik op te merken, en te lezen oder door een tje. Ober dan zegt einer van de ältesten te mij, ik zal niet hielen. Tje mol, de leef van Judas in storm, die van David opstormt, is gewennend opgekomen. De zeven zeilen, te breken en dat buik op te merken. Also de psalmist wist al dat ons een rada fehlen deed. Wils dat je zaad deed ons immer ware denken helpen, dat wie zijn schuldig. En dan moest immer een opfer gemerkt worden voor de zin. De apostel Johannes, die kon am Himmel nentetje, en hij zet al de heilige engel, en dachte wie China nicht, wat er irgendwem raden kon. Nicht engel ook nicht mensche. Bloß Jesus kon ons raden, wils hij wordt mens. En zo worden alle mensen zich ver am knijen, een dag. Wils hij moest derg in Jerusalem dood derg gonen, zodat wie kunnen geraad worden. En zo nu wordt er zijn toestonen donen, en komende Jezus, en welle door barmherzigheid vingen, die donen zich nu al ver am knijen, en am ieren, als er heiland. En die zijn ja am on, als de heiland, van deze welt. Ober te gode laatst, worden alle mensen zich ver God knijen. Rijma 14, 11 en 12. Door staat geschreven, zo zeker als ik leef, zegt de Heer, ver mij worden zich alle knijen bij je, en alle tongen worden bekennen, dat ik God zie. Door wen moet aan jeder van zichzelf ver God rekenschaft geven. De beise jesta, wat Jezus uitdrieven deed, die wisten wer Jezus was. Ober die waren niet gekomen om mensen te helpen, die kwamen den vernichten. Wie door einzig ans Heiland, die vor allem sterven kon? Jo, dan zou als der eine Mensch zijn ungehorsam veel zinder geworden zijn, zo worden ook der eine Mensch, dat is Jezus, zijn gehorsam veel geraakt. En hier is bloß een schriftstuk ongegeven, Rijma kapitel 5, 19. Zo als derg einen mens zijn ongehoorzaam zijn veelte zinder worden, zo worden derg den einen zijn gehoorzaam zijn vele jaren gemerkt. Also, deze antwoord kwam direct uit de Bibel, van wat Paulus geschreven had. Ober Paulus zegt nog meer daarvan en de nächste twee vers, 20 en 21. Dat je zaad wordt gegeven dat de zin meer verandacht komen zal, ober wo de zin toeneem, wie immer nog meer genoeg. Dat zo als de zin am dood herrscht, je rood zo zal de genood in je rechtigheid der Jezus Christus ons in Herrn tem eivien leven herrschen. Ik wil zeggen, dat jaft ons hoopning. Dat jaft ons endlich de verzekering, dat wann wie leven doen, dat Jezus de Christus is, dat hij de Messias is, God zijn zin, en dat hij gestorven is, en is een opfer geworden voor onze zin, dan hebben we dat eivien leven. Jezus heeft dat mede gemerkt, dat wie kunnen terugkomen, nur God, wils wie hebben gezindigd. En onze zind moet verjeefd worden, door wat wat met je doen worden. Wie kunnen niet nur God komen met onze zind, en rekenen erop, dat hij wordt een voeder te aanzennen. Wie kunnen nur Jezus komen, wils hij is ons hohe priester, en dan deed hij onze zind ongezien bloot, wat hij vergoten heeft bij het Kruis bij Golgatha. Wie hebben nu dat nieuwe testament,

Wo denkst du, wat dat zijn im Himmel? Wenn du mit Gott hoppas, Jesus hast du, deine bekehrte Freunde sind du, die Golsen von Galt, die grote Hieser, wo wat dat zijn? Wat zijn deine Gedanken? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner en ik ben zo dankbaar dat du van deel harken bent. In deze tijd, nu groots, zijn we hier op deze eer. Du harkst naar dit radioprogramma hier. Op een dag zijn we niet hier. En dan waar we in een van twee steden zijn. In een hemel, of in een hel. En dat heeft te doen met onze inschrijving hier op deze eer, om Jezus Christus aannemen, of nee te zijn in ons ene weg te gaan. So als Christen, wo stel ik mij den Himmel ver. En van deel waar we de tweede part van krijg de boodschap hier van älteste Johan Hibbert. En ik leid dat een moed voor ons, te denken wat God voor ons heeft uitgemerkt. So wo immer die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Canada, hier in de States, Colombia, Deutschland, dankschein voor harken. We willen eerst top beten, dan hebben leid en dan gaan we naar deze boodschap. Wer wird auch beten? Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für diese Gelegenheit auf das Radioprogramm, den wird mitteilen, den um zu ehren und preisen, den direkt zu bühren. Himmlischer Vater, ich bete für jeder Torhörcher, dass die keine Klarheit haben in ihr Glauben, dass die kein ein Tag im Himmel sein wie die. Help uns für jeden von den Troubles von dieser Welt und da lag konzentrieren und denken, was du für uns reitmerken lässt. Ik bid dat dit woorden moed en kracht zijn, bijzonders in ons geestelijke leven, en dat we woorden andere vertalen van die. Ik bid het in naam van Jezus Christus. Amen. So nu hebben we leid en dan de tweede poort, waar stel ik mij den hemel ver van älteste Johan Hibbert.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier an der Burg am Alten Testament auch gesehen, dass Joel seine Prophetei topstammt mit allen anderen prophetischen Büchern, beide am Alten und am Neuen Testament. Und das vernächste Programm wird Prediger Reimer wiesen, wo Joel in der Offenbarung topstammen. Und wir wollen sehen, dass Joel hier redet von der schrecklichen Trübsalzeit, wo da kommen wird. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von dort, was nur noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter muss sein, dass jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von dort zurück in das zweite Kapitel in das Joel-Buch und wir wollen bei den vierten Vers anfangen. Wie seht ihr, als wir in das erste Kapitel wären, dass da eine große herrschreiche Plage wäre, zu der Zeit. Joel seht ihr das Volk, dass dort eine Warnung wäre von Gott. He wir der erste von den Propheten, der seine Prophetei durchschreif, und he die dort besopnet seine, mag das Volk verdammen. Interessant, aber he die nicht jetzt dienst verdammen, nur allem noch wäre dort dann nicht so'n großes Problem, en dat zedelige tenigrik. Ze gingen nach num tempel en deden wens de vorm van ere religion no gonne to Joel zine tijd. Nu en dat eerste kapitel beschrift hij de grote herrschrijke plog, door wie niemals zo'n slemmetje was en dat wie en je recht van God. Dan deed hij de plog verlikke met ne tijd die nog komen wordt, die dem Herr zijn dag genaamd wordt. Zoals ik gezegd heb, mij is zo dat hij de eerste profeet weer, die zijn profetie doorschrijven deed. En hij schreef van de grote trubbel, die nog in de toekomst is. En God vangt zijn arbeidsdag aan met den ovend. En de Heer zijn dag vangt aan met de grote triebzaltijd, die nu nog in de toekomst is. En de Heer zijn dag wordt voortgemaakt worden met dat duizendjarige rijk. En de grote witte troon je rechtsdag om eng van dat duizendjarige rijk. Also, de Heer zijn dag vangt aan met den ovend en jij dan en den dag en. Vangt aan met de grote triebzaltijd en jij en dat duizendjarige rijk en. En nu hier in de tweede kapitel, zoals wie dat vergeet mal aandienen deden, dat door een bijzondere toepbrengen is met de herrschrijke plog. Met dem Herr zijn dag, dan zijn gewisse ähnlichkeiten, en dan zijn er ook gewisse dingen die niet ähnlich zijn. Aber Joel heeft een wunderbare weg die toop te brengen. Dat is even zo als de meeste profeten im Oude Testament dat doen, zoals wie al gezien hebben, zo goed als wie aan de andere profeten erschrieven zagen. Hosea wie ook een zo'n profeet. God brukt een jegen woordje toestand, en jeder profeet red to de jegen woordje toestand. Nu hier in den vierde vers beschrift hij de herrschrijke plog en fangt aan dat aan te wenden to dem Herr zijn dag. Joel dat tweede kapitel de vierde bij zevende vers. De laat het zo als pied en de rane zo als trichspied. De hopse zo als dat geluid van trichswoges op de boy. Zoals dat geluid van vier, van dat stapel verbrand, zoals sterk het volk en krijgordning gestalt zijn. Ver er gezegde wordt dat volk en grote weedoor zijn, er gezegde worden schwart zijn, die worden ranen zoals een machtjaar, die worden op de wengen opklotteren zoals krijgsmannen, en die worden ieder ene en zijn weich gonen, en ze wanken niet, weich van erstich. Wann hij redt van schwarte gezegde, meint hij dat het wordt verbrand zijn. Wie ha ook gezien van dat sprecheboek, dat de herrschrijke komen en bonde. Aber die ha geen chenig, die ha geen leider, den fehlt schien nicht een leider. Dat schien zo dat jeder weet wat zijn steed is. Die chemen en bonde, en ans is zo, dat wann hij vier verschiedene groepen van herrschrijke beschriebe det, dat hij eindelijk van een grote armee schrift, een grote armee van Heerschrijke. En de laatste tijden wordt er nog een andere vriend komen tegen dat land. Dat wordt zo zijn als een Heerschrijke ploeg. En dat is zo'n redmaker voor wat Johan Lothar van schrift in dat Openbaringsboek. Hij wordt schrijven van een Heerschrijke ploeg. Dat passiert wordt, wann de vijfde trompet wordt geblost worden. Dat is dan eindelijk dat eerste wee. En dat is immerhan en de med van de grote triebseltiet met al dat schraatlied dat dan passiert wordt. Ik wil hier een beetje lezen van Openbaring tot negende kapitel en ik hang aan met de eerste vers. Dat is wat het zegt. En de vijfde engel bloost zijn trompet. En ik zag een stieren, die uit de hemel op de aarde gevallen weer, en aan wordt den sleutel gegeven tot den grondloze afgrond. En hij maakt den grondloze afgrond op, en daar kwam een rook van dat lach, zoals een rook van een grote oven. En de zon en de lucht worden diester, wegen den rook, die uit den afgrond kwam. En uit dat rook kwam een heerschrijker op de aarde. Een antwoord macht je geeft, zoals scorpionen op de eerd macht haar. Antwoord je zegt dat ze dat gras op de eerd en alle gereinigd en de beam niet schade doen zullen. Dit waren bijzondere heerschrijke zinnen. Die waren niet gereinigd schade aandoen, zoals heerschrijke gewenig worden. De heerschrijke en Joel zijn het tijd, die de bloos dat gereinigd aanriepen. Ob ze wat deze heerschrijke en Openbaring doen worden? En ik lees nu weer in Openbaring tot negende kapitel. Bloos de mensen die niet God zijn zegel omstieren hebben, en wordt aangezegd dat zij den niet zullen doodmaken, ob bloos dat aan zal voor 5 maanden getweeld worden, zoals een scorpioen een man tweelen wordt, wanneer hij aanstaakt. En wat je zegt dat mensen in die tijd den dood zeker worden, dat wordt zo schrijnlijk zijn. Maar die worden den dood niet vinger kennen. Anders gezegd, die worden zich niet kennen dat leven nemen. Wieder in Openbaring tot 9 kapitel in de 6e, maar 8e vers lezen we dit. En in die dag worden mensen den dood zeker en worden den op geen weg vinger. Ze worden den dood verlangen, en de dood wordt van aan wegrennen. De heerschrijke leidt het zo als pied, die tom terugreed zijn, en op er kap worden kronen zijn, zoals van goud, en er gezegde zoals mensen gezegde, er hoor weer zoals vroeger hoor, en er tenen zoals een lijf zien. Ik zei die. Dat worden bijzondere heerschrijke zinnen. Jo, dat wordt passeren en de grote triebseltiet. Dat is te zijn dat Joel door jaren terug den grondlaaien deed voor wat de apostel Johan Lothar schrijven wordt en een geneverd beeld geven wordt van de heerschrijke die aan de herzien dag komen worden. Ik zie manchmal in je woorden dat te tijden wordt dat Openbaringsboek toen nieuwe Christen in je recht. Meer is dat is eindelijk niet de beste weg aan te vangen met nieuw betierde. Den zal entweder in dat Matthäusboek of vielleicht ook dat Johannesboek in je recht worden. Oberwaarder, dat is goed als mij zo, dat wanneer we diepet leren willen en willen zo'n boek als Joel begrijpen, dan zullen we dat Openbaringsboek ook studeren, vielleicht sogar te gelijk. Met dat Joel-boek. Ik weet dat mensen manchmal zo is, dat ik een beetje te broof en zeggen zie met mijn onrechten. Ober, vriend, wanneer we niet kennen God zijn woord broof en zeggen onrechten, dan is mij zo is dat woord niet ons in ordning. God zijn woord is voor immer bestedigd in hemel, en dat meent dat het ook op deze eerd bestedigd is, verwortet werkelijk is. God zijn woord. Joel schrijft nu weer in dat tweede kapitel de 7e vers. De waren zo rane als een maagdje, de waren op de wengen op klotteren zo als tjechsmanen, en de waren in jede ene en zijn weich gone, en ze wanken niet weich van erstich. Ik had in zevende vaars vader gegeven, wils Joel jet nu van de jegen woordje tijd, zijne tijd, no dem Herr zijn dag en de toekomst. En we waren zene dat hij van dem Herr zijn dag reed, nu de negende vaars. De waren hanen trigranen en een stoot, de waren op de wengranen, de waren op de hiezen en op klotteren, de waren en de venster en dan komen zoals een dief. Dat is niet zoals die heersrijke deden en Joel zien het tijd. Dan zachten de bloes nu je eens. Tiende vaars. De eerd wordt ver aan schedderen. De hemels worden schedderen. De zon en de moon worden verdiesterd worden. En de stierens worden erschienen terughouden. Dat is goed te zien dat dit meer is. Als bloes de jegen wordt je ploeg. Of de Joel dat zei je even drieven, een of het andere. Ober vriend, de profeten deden niet even drieven. Nee, nee. Dit is dat beeld, dat Johan ons jacht, en dat openbaringsboek, dat in de grote triebzaal passeren wordt.

nu de afta farge. En de Herrgott wat zine stem hier lotte ver zine armee, dan zine loge as zee groot. Dan de zine woord bevoord je deed as stoik, dan dem Herrgott zine dag as groot en zee schraaklich, wer kan en den dag bestone? Dit is nu dat redde mol dat Joel dem Herr zine dag erwene deed. En dit stemt met wat de Herr Jezus zeed, dat van die dag nicht worden verchartet worden, wordt geen mens overblieven. En waarde, wer kan in den dag bestonen? Johan heeft ons waarde die antwoord. Hij zegt, dat am Anfang van die tijd, wordt God de natuur machte afschnieden. Daar wordt een tijd zijn, wann dort geen wind wordt zijn, en je recht van God. God zegt dat man irgendwer door wordt derkomen kennen, worden dat die zinnen die God zijn zegel en erstieren hebben. En ans es je zegt dat God wordt wenst, 144.000 van zijn volk Israël zegelen met zijn zegel. Ober daar wordt ook een grote meng mensen zinnen van de heide, die dem Antichrist zijn teken niet worden nemen, die ook worden beschutst worden. Also is dat een goede vraag, die Joel hier verstalt. Wer kan in den dag bestonen? Hij maakt dat klaar dat dem Herr zijn dag aanvangt met diestenis, zoals de Hebräische dag, want die zon ongejet, jo, dat hele mocht van de nacht duren, ober die vrede komt, wanneer het smorgens is. Dat is zoals God dat deed. En nu komen we naar den 12. vers. Wat kan God zijn volk doen? Wat kan een zender doen in zo'n tijd? Nou, hart wat de Heer zegt. 12. vers. Also, zo goa nu, zegt de Heer God. Dreit jun no mee met jun ganse hart, en met vaste, en met hiele, en met treuren. Dat woord dat ik dreie even zat ha, kan ook even zat worden als busse doen. God zegt te zijn volk dat zij nu am komen zullen. Die ha am verloten, ober ze zullen nu terugkomen no am. Ober wat is busse? Na busse meint nicht bloos een paar trone hielen, wanneer ook voorken trone zijn met woorden busse. Dat is zo als een noofal van busse, dat heet trone. Busse meint dat een zijn zin en welle andere deed, en in dem dat een ram draait en in een andere richting jeet. Predje McGee vertelt dat als hij aangevangt had met zijn predje dienst, deend hij in de gemeente waar hij opgewassen werd. Daar waren een nadeel zeer fijne mensen gewast in de gemeente. En daar was een man bijzonders die in de bank werd. En die had hem uitgeholpen met wat geld leer, en had hem ook geholpen wat arbeid te krijgen. Wils de tjoik had hem niet genoeg gegeven om leven. Die weer zo als een voder to am je waast. Een dag weer hij aan de bank en dan je gewoon nood des man en had hem verteld wat hij hem zijn had. De banker had hem ganz einfach gezegd dat het niet een goede idee weer. McGee had zich zeer geoeid en had zich ram gedreid en weer uitgegaan. Ober als hij bij de gast kwam, weer hem zo je waast dat zo'n niet reicht weer. En hij had zich ram gedreid, door op een gas en weer teruggegaan, en weer terug naar de man gegaan. Die had tronen in zijn ogen gehad. En McGee zei, hij had busse gedaan, over zijn ogen, en weer ram gedreid, en had het goed gemaakt. De bewijs van busse, weer dat hij zich ram gedreid had, en weer teruggegaan, en had het recht gemaakt. God zegt te zien volk de Juden dat ze zullen busse doen met er ganse hart. Van harte. Hij meent woorden busse doen. De noodvolk van woorden busse is dan vaste en hielen en treuren. Dat is schoon, over voor meer mensen.

besonders wegen min stoltet, en buse donne door Eva. En nu jet jo wel vida, de dratiende fars, jo doet june horte te rieten en nich june tjeleida, en draait june no dem Herr Gott june Gott, dan hij es zeer genedig en val erborme, langsam oeilig te zenne, en val grote leeftoligheid, en dat am leid wegen al dat bezit. Zij maar dit moet een ervaring zijn dat van dat hoort komt. Zij wil hij zeggen dat ze er hoorten zullen te rieten en niet bloos er kleden. En dat oude testament weer dem hoge priester dat verboden dat hij zijn kleden te rieten zal. We doen dat niet bewijzen dat hij bussen met dramatisch zijn, dat te rieten zal hem hoort zijn. En dan zegt hij ook dat ze zullen zich naar dem Herr Gott Gott dreie. Dort es wore Buße. En dan, jo dan, heicht wat hij zegt, dan hij es zeer gnädig en voll erborme, langsam oeilig te zenne, en voll grootet leeftoligheid, en dat am leid, wegen al dat bezit. Wann wie bat dat Jona boek wore zenne en een studium, wo ek wade rede van wat dat meint, wann hij zegt, dat God dat leidt dat wegen dat bezit, dat hij zeed hij doen een woord. We hadden al een beetje van gered als we in de tweede Mozeboek waren. God dat zijn zin niemals andere, hij is onveranderlijk. God dat niet andere, over wan een zin de busse dat, en nu God komt voor vergevenis, dan zegt God dat hij dem zinde niet rechte woord. God zegt dat deze ik nog aan je dreid haft, en hij wordt hem dan niet rechter. Waarom niet? Wil hij genedig en erbormend is, en langzaam oeilig te zijn, en bewijst bijzondere leeftoligheid, en dat dat hem leed wegen dat bezit. Dat laat zo als wanneer hij zijn zin geënderd heeft, maar dat is wil hij immer goed en genedig is. Maar is dat is in een zin ziemlich eenvoudig. Dat is zo als dat in Egypte weer, dat het zo leid is van God zijn zin geënderd houdt. Hij schijkt een ploeg naar de nächste aan Farao, naar je gelegenheid te geven, bussen te doen, maar hij deed niet, en dan in Jona zijn zag, God schijkt Jona naar de Ninevite te predigen, dat hij God, de stad, vernichten wordt. Maar als hij bussen deed hij de stad niet vernichten. Dat leidt zo als van God zijn zin geënderd houdt, wil hij zeggen dat hij de vernichte wordt? Waarom deed hij dat niet? Dat weer niet wil hij zijn zin geënderd houden, maar wil de stad buße deed. God zegt ook dat we alle gezindigd hadden en kortje komen weer aan God zijn heerlijkheid. Maar wat deed hij wanneer we en buße nog aankomen? Hij deed ons vergeven en geeft ons zijn heerlijkheid, zeg maar. Wanneer mensen bussen doen, dan is hij immer genedig en erbormen en langzaam oeilig te zijn. Vriend, we kennen ons immer op God verloten, hij ändert niet. Deze welt en woont wie leven, is niet erbormend en genedig. En mij is dat niet duidelijk waarom mensen niet worden naar dem heiland komen en bussen. Kan dat niet verstaan. Nu zegt hij in den 14e vers, wer weet of hij terugkomen wordt en busse doen, en een zegen hingen zich loten. Ze goa een etensapfer en een drinkapfer tot dem Herr Gott, jun Gott. De Herr wordt aan wade zegenen en de vlekken en aan de wiengordes, en ze worden wade een drinkapfer brengen kennen, en ook een etensapfer brengen kennen tot dem Herr Gott, wanneer ze terugkomen worden naar dem Herr Gott, Gott. Jo, en dat is interessant, dat het drinkapfer hier erwähnt is, wanneer ook nust van een drinkapfer gezegd wordt in dat derde Mozeboek. Dat drinkapfer wordt op de andere apfers gegoten, dat wie eindelijk een poort van al de andere apfers. Dat wordt op de apfers gegoten, en dan voert dat een hecht zoals een domp, wanneer dat op de hete kolen valt. Daar is hier nog wat dat interessant is. Paulus reed op een stede en zegt dat hij wel haar dat zijn leven zoals dat zal zijn en drinken.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Wo denkst du, wat dat zijn im Himmel? Wenn du mit Gott hoppas, Jesus hast du, deine bekehrte Freunde sind du, die Golsen von Galt, die grote Hieser, wo wat dat zijn? Wat zijn deine Gedanken? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner en ik ben zo dankbaar dat du van jou harkendest. In deze tijd, nu groots, zijn we hier op deze eer. Du harkst naar dit radioprogramm hier. Op een dag zijn we niet hier. En dan waar we in een van twee steden zijn. In een hemel, of in een hel. En dat heeft te doen met onze inschadung hier op deze eer, om Jezus Christus aannemen, of nee te zijn in ons ene weg te gaan. So als Christen, wo stelle ich mir den Himmel fair? Und von der, wo wir den zweiten Part von Krieg der Botschaft hier von Ältester Johann Hebert. Und ich glaube, das ist ein Mut für uns, zum Denken, was Gott für uns hat freigemerkt. So wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina,

Om eine vet op dezelfde sted en dezelfde tijd. En van die erin vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending of de erin een andere van onze zendingen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinkelijk en mokken ons moed, deze dinsdag terug weer te maken. En die hebben ons ook weitgeloten dat die voor ons beden. En wij danken jullie van harte daarvoor. Schrijf ons ook weer. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ich wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Und nun sage ich zum Schluss noch weiter, Gott mit Jünd. Was Jens an meine Welt war da hier?